0: Is orange.
1: Ah, Dracula!
2: Kan hij jou lekker in de nekje bijten? Kan hij jou lekker bloed zuigen? Nou, doe dit niet, dodelijk. Ik zauge dein bloed, druppje voor druppje.
3: Tickets voor das Comedy Camp Live, jetzt auf unserer Homepage. Radioberg.de. Jetzt.